Jeftafte Jeratre sind. Nu, Pilatus dacht hij had kracht. Hij dacht hij had controle. Maar wie had werkelijk kracht? God had al de kracht. Jezus zei, du hast überhaupt keine kracht, anders als God die de jeft. In onze nood, in onze omstanden, denk wie eens iemand andere hand kracht, of onze krankheid heeft kracht, of de regering heeft kracht, of lieve vriend, dit wil ik design van God zijn woord. God heeft al de kracht. God kon dingen anderen in een moment. Wenn ik die woord vrouwen, wer heeft of wat heeft kracht in je leven? De wereld of God? Dat zegt, krijg wat wie groots van de reden als du vercht of vrede was gaan in je leven. Van God kracht heeft, dan kost du vrede gaan.